said, Jacob, and I said, here's Ziyak. And he said, Chickamul Ramdi, and say that all Kazabak de poor zijn striepig and muzrig and bunt. Dan ik heb alles gezien about Laban to die je doen haft, after and after farge. Als ik in dat vierde kapitel weer, dacht u vielleicht zo dat ik niet een goed genoeg antwoord geef voor wat er passiert, als dat Fezik poorde deed bij den water terug. Ik wil dat niet doen, maar ik wil dit kapitel schijm. Wils hier ving ik nu dat de Heer zegt, ik deed dat. We brauchen gar nicht ramzeken ohne Antwort, die hem natürlicher wird sein. Dort ist möglich, dort Gott vielleicht ein natürlicher gebrückt hat. Aber wils Gott ans nicht haft weiterlote Wort gebrückt, weet wie nicht näher. Da sind auch verschiedene Ursachen gewasst, aber wat Gott zu Jakob sagt, riekt für mich to. He sagt einfach, dort he gesehne haft, wat Laban zu am gedone haft, und ik word die segne. Gott sagt nu mehr zu Jakob, 13. Vers. Ik zie de Gott van Bethel, wo du dort eilig op den Stein goetst, en wo du mi en verspreken moogst, nu. Maak die reed en verloot dit land, en reis terug naar dat land, wo din vriendschaft is. Mi is dit interessant. Ik zie de Gott van Bethel. Gott leidt am Trig nur die Tiet aus Jakob ein junger Mann wir und von Tüß weich rand, die erste Nacht, als er von Tüß weich wir wie Bettel. Und Gott sagt nu, mag die Red und verlot dit Land und reist Trig nur dort Land, wo die in Freundschaft ist. Der Herr will nu ha, dat Jakob hier verloten soll. Er haft 11 Jungs, die abwassen. En die ha immer han al wat je leert, wat ze nicht houden leren zult, van Laban. De Heer wil ha Jakob zal van deze stede weg, wo jetze dienst je eeft wordt, groot zo als hij Abraham weg neemt van een thuis, wo jetze dienst je eeft wordt. 14e en de 15e vers. En Rahel en Lea zeiden, is du nog een woord voor ons, oder een oor voor ons bij ons voeden? Rekent hij ons niet zo als vreemde, dan hij heeft ons verkocht. En heeft hij niet al ons geld verkwost? De zei te Jakob, dat wil zij dachten zijn, zal door dag winst woord zijn voor aan bij haar voeder. En dat doorwegen zal Laban niet zo tegen ons zijn. Ober vriend, du kanst dem oude Laban niet vertrouwen. Dat is schuld. Aber da sind nu ook veel Christen, die nicht te vertrouwen jet, wann het met geld kommt. Of dat ihr eigenes geld is, oder zest wens. Te veel Christen doen met geld, wat een Christ nicht doen soll. En daardoor verlieren ze het Zeichnis mank Weltmenschen. Nu de 16e Vers. Dat is toch te zijn, dat al dat, wat Gott van arm genomen heeft, is ons en onze Kinder erbt. Door wegen do, wat God die gezegd heeft. Ik mag deze beide vroegers loven met dit, want die zich ook eeremol even borgen zijn geweest, die stonden nu met Jakob toe. En dat schijnt zo, dat zij ook zo denken dat er voeder aan bestolen heeft. 17e met 19e vers. Dan neem Jakob zijn kinderen en vroegers en zaad den op kamelen, en hij neemt al zijn vee en alles wat hij toop je arbeid had en paarden arm, en reist af naar zijn voeder en dat land Kanaan. En als Laban je gonen weer zijn schoop te scheren, had Rahel zijn huis af gat gestolen. Hier komt nu wat interessant het ver. Jakob verlaat nu waarde een grote host. Dat is bij 20 jaar verdeerd, dat hij zijn voeder zijn thuis verloten had als hij van zijn broeder zijn oeien wegrand. Ober ditmaal is dat niet alles zijn schuld. Nu verlaat hij zijn onkel, en dat is te zijn dat hij reed is voor dit. Hij heeft zijn vee en al zijn dingen reed te reizen. En dan lees ik hier wat interessant. En Rahel had er voeder zijn huis afgat gestolen. Jo, dat wie in een familie wo jetze dienst geëeft wordt. De Heer wil niet hebben dat Jakob zijn jongens door zullen abwassen.
Rahel, wie abgewaschen, en Familie, wo jetzt Dienst geäft war.

Nu hör ich noch Onkel Laban. He is klug. He is in Iran gekommen und sich immer han fair genommen, dat he dem Jakob nu go to a lade wort. Und he wort prove alles von Jakob weich zu nehmen. Mi wo dat nicht wundere, wann he so dacht, dat he Jakob verdood maken en all zijn feien so wieder en ook zijn deichte en grootjinge terugnemen. Die Laban is klug en ook zeer hengelastig. He proeft wat meerlich dat Jakob zal zich zeer schuldig velen. He zegt to Jakob dat die aan nichthaft lotte afscheid nemen van zijn familie. He wordt haar wel een grote vast aanstalen. En dan zegt hij dat Jakob niet eenmaal haft aan lotte zijn zins en deichte een kus geven tom o de zeer. Dat is wat hij zegt. Aber ik leef niet dat dat is wat hij eindelijk wil. De zins van wem hij redt zijn allemaal zijn grootzins. En hij is ook nog niet derg met zijn red. 29. Vers. Ik ha de macht die veel schade te doen. Op de laatste nacht zei dien vader zijn God te mij, pas op dat du to Jakob nischt zegt van zijn verhaben, weder goed oder schlecht. Laban laat Jakob weten dat hij niet goed in hem zijn had met hem, aber dat God hem abgeholen had van hem schlecht aan te doen. Aber Laban is nog niet durch met zijn red. Dat is de vers. En ik weet dat die dat verlangt, trek nu dien vader zijn om jagen te trekken. Aber, waarom hast du dan mijn jette genomen? Hij heeft uitgevangen dat wer zijn jette heeft gestolen. En hij is zich zeggen dat Jakob dat gedonen heeft. Jakob wist niet dat Rachel die genomen had. En als Jakob Laban antwoord geeft, zegt hij nust van die jette. En dat is de vers. En Jakob zei te Laban, wilst mij angst weer? Dan bij mij dacht ik zo dat du am eng was die deichte van mij wegnemen met je wald. Jakob wist goed dat Laban am nicht wordt laten zien vroes en familie en wat zien weer wegnemen. Nu redt hij van de gestolene zaken. En dit is de 32e vers. Bij wem du die gestolene zaken fängst, zal nicht leven. Hier wordt die mannen dat zien kunnen. Zie ik alles nou en zie of hier ergend woord van dient is. Wanneer is, dan neem dat. Jakob wist niet dat Rachel die genomen had. Jakob is zich zeker dat geen van zijn worden haar van Laban gestolen. Aber Jakob deed Laban niet vertrouwen. Aber wanneer je leest dat Laban leeft wat Jakob zegt, dan best aanrecht. Die leven zich een en de ander niet. Dat zijn interessante 20 jaar geweest. Nu de 33e bij 34e vers. Dan ging Laban en Jakob zijn zelt en Lea het zelt en de twee dienstmerkers het zelte, aber vond nust. Hij ging uit Lea het zelt naar Rachel het zelt. Aber Rachel had den huis afgat genomen en hem kameelzodel gestapt en zat daarboven. Laban zag durch dat ganze zelt en funk die nicht. En Rachel zei zu haar vader, zie nicht baas ich eben mee, wann ik nicht kan für die abstonen, dan die mood van frues es ab mee. En hij zegt, aber funk den Aufgat nicht. Mi is so dat Laban werkelijk leeft dat eine van zijn dachte die wat ha. Aber die Rachel is klug. Zij is haar vader zijn dachte. Zij had die en ne doos en een gelacht die op den kameel zijn regen gelacht wordt. Zij zat zich daarboven dol en deed zich zeer anschuldig voor haar vader. Zij feilt niet goed, zei zij. En de ganze tijd dat Laban daar ziekt, zat zij daarboven. Interessante familie, niet zo. Aber daar is meer doorhingen als wie denken worden dat Rachel den afgat genomen had. Wer immer des afgat had, meint dat hij de leider weer en de familie. En dit meent nu dat Jakob alles wordt hebben dat Laban had. Dit is waarom Laban zo bossig weer doorwegen. Laban wil niet haar dat Jakob nu nog zal de familieleider zijn. Hij leeft Jakob had al te veel wat hij dacht zien weer. En Jakob is nu broer. Zij kunnen den afgat niet vingen. En Jakob is zich zeker dat hij nog niet bij hem of zijn familie is.
He wordt nu zijn schwier voor de schelle. Dit zijn nu de 37e, 39e vers. En Jacob werd dal en streed zich met Laban. Jacob zei te aan, wat is mijn overtreden? Wat is mijn zin dat u mij zo hartig best in je ronde jocht? Du hast alles nooit gezegd. En zei mij, wat hast du gevangen, van wat dient weer? Stel dat hier ver ons alle haan, en laat die mannen tussen ons beide rechten. Deze 20 jaar zie ik bij die was, en dat heeft niet gefeeld dat die schoop een kaze jongen kreeg. En ik ga niet van die baak van die herd je eten. Wat die wilde tieren verreten, bracht ik niet naar die. Ik neem van mind en geef die dat terug, wilst du dat verlangen deedst. En dat wat de nacht of de dag gestolen wordt. Jo zei, Jacob is nu zeer broof en beklaagt zich voor Laban. Niet bloos had Laban niemals een verlust. Jacob zei, hij kreeg niet eenmaal zijn maaltijden. Hij moest die zelfs betalen. Hij kon ook niet een verzekering krijgen van wat gestolen wordt en te reten, moest hij dat betalen. Dus Laban is een hoorde wet. Jacob klaagt nu meer, 40 en 41. Zo weer dat met mij, overdag hield ik de het uit en de nacht de chill. Vorken kon ik niet slopen. Ik zie 20 jaar bij die gewaast. 14 jaar deend ik die verdienen 2 dagen. En 6 jaar verdien vee. En 10 maal hast du mijn verdienst geëndert. Hij kon hem zomer niet tijd afnemen en wanneer het koud wordt, dan moest hij dag bij de schoop een andere herd blijven. En veel nachten moest hij de schoop bewaren van wilde tieren en dijf. Dat is wat dem Jacob passiert is. De zo klug weer en dacht dat hij kon met iedereen wat voorbijgleppen. Aber Gott leidt am nicht vorbeigleppen. Wils Gott hat gesagt, dat wat immer ein Mensch seid, dat wat hij ook ahnte. Hij wier bij zijn thuis nicht ungedoen, en nu moest hij zijn onkel ungedoen zijn. Jacob had zijn vader hing im Licht gevierd, nu de Laban am hing im Licht vieren. Hij dacht, hij kreeg de jengere, aber am wat de ältere dachte je geeft. Hij liet zijn moeder zijn hang met dat val van de kas bedaken, zodat zijn vader niet wat en worden dat hij niet eens zou weer. En wie worden zenen dat jaren later worden zijn zeens aan hem licht vieren en een eenlijke waag. Ze worden een jonge kas doodmaken en doen Jozef zijn wanik door binnen en dukken aan er vader hem licht te vieren. Hij deed zijn vader beschommelen dat hij leeft dat hij de leefste zeen weer. En zijn zeens worden aan beschommelen. Wij een zin leeft te zien. Wat een mens zei deed, dat wordt hij ook aante. En Jacob zegt nu weer te Laban, 42e vers. Wan mijn vaders God, Abraham zijn God en de God in Isaac vergt, niet weer bij mij was, dan was du nu zeggen, mij hier ohne irgend wat weggeschickt ha. God heeft mijn elend en mijn hengere arbeid gezien. En haft die laatste nacht gerecht. Jacob haft nu zijn hart uitgeschet. Hij haft aan zijn schwierigheden vergelegd. Nu wordt hij verloten. Aber nicht verdem dat Laban zijn woord ook door bijlaaien wordt. Dit zijn nu de 43e bis 46e vers. En Laban zei te Jacob, deze dachten zijn mijn dachten, deze tjingen zijn mijn tjingen. Dit vee is mijn vee. En alles dat du hier zien kannst, is meent. Aber wat kan ik nu voor mijn tjinge doen? En voor die tjinge, die ze te welt gebracht heeft? Nu kom, wil we een bond maken, du en ik. En laat dat voor een zeichnis zijn tussen die en mij. En Jacob neem een steen en deed den oprechten. Hij zei dan te zien de mensen, brengt mij een stenen. En ze maken door een klampen stenen. En orte door bij den klampen stenen. Ze nemen meer stenen en maken door een klampen en maken er nu een bond. Ze geven den klampen stenen een nomen. Jacob een nomen en Laban een andere nomen. En nu zegt Laban, 48 bij 50, dus klampen is vandaag een teken tussen die en mij. Daarom wordt den Galeed genaamd.
Aber die Wort auch Mizpa genannt. Und Laban sagt, möcht der Herr über die und mich wachen, wann wir eine vom anderen weich sind. Und wann du mir nicht durch der Schuld andest oder andere Frühes nimmst, check, der Herr ist sei zwischen die und mich. Dann sagt Laban zu Jakob, check nu noch des Klamper Steine und den abgerechter Stein, die zwischen uns ist. Diese wird, möcht der Herr über die und mich wachen, wurde manchmal gebrückt aus den Seen. Aber hier wird dort mehr, so als wenn Laban zu Jakob sagt, möcht der Herr sein Uhr ab die Höhle, so dass du nicht mehr warst von mir stehlen. Das ist, was hier passiert. Und dann gehen sie beide ihre eigene Wege. Die Klampersteine blieben bei Mizpa aus einer Grenze zwischen Jakob und Laban, dass sie nicht waren eben den Grenz gehen, dem anderen Schuld zu tun. Und Jakob macht durch ein Eid bei den Gott, den sein Vater Isaac fährt. Und Jakob bringt den Apfel und kracht seine Menschen dort taub zu essen. So gehen sie unternehmen, Laban Hüs und Jakob auf Nokana an. Meine Titel ist am Gottes Segen, mein Freund.